0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Wegens de aanhoudende populariteit en stijgende bezoekersaantallen breidt Buffalup Festival in Bodonk uit met een gloednieuwe feesttent, Feestcafé XXL. Hier treden zaterdag 22 augustus grote namen uit het Nederlandse lied- en feestgenre op, waaronder Frans Duits, Corrie Konings en Monique Smit. De line-up wordt aangevuld met ras-entertainer Danny Panadero en lokale sfeermakers van Likke Pep en zanger Jordi Nogmaals. Zij zorgen ervoor dat het dak er vanaf het eerste moment afgaat. Met de toevoeging van Feestcafé XXL wordt ingespeeld op de wens van het publiek voor nog meer diversiteit en feest op het terrein. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Geemert Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR 920.
0: Jij hoort bij ons. Welkom.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte laat steeds duidelijker haar sporen na. Waterstanden in sloten en beken blijven dalen en sommige beken zijn inmiddels volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn flink gedaald en verslechtert de waterkwaliteit. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het beschikbare grondwater. Iedereen kan helpen bij het zuiniger omgaan met water en het beschikbare water zoveel mogelijk vasthouden. Kleine aanpassingen in en om het huis kunnen een groot verschil maken. Tips over zuinig omgaan met water zijn te vinden op de site van Waterschap A en Maas. In verband met de hitte op woensdag 29 en donderdag 30 juli is de Milieustraat in Lieshout geopend van 8 tot 12. De gebruikelijke opening in de middag vervalt dan. Vanaf woensdag 29 juli kan de Milieustraat alleen op afspraak worden bezocht. Zo zijn er minder wachtrijen en verloopt een bezoek rustiger en veiliger. De afvalinzameling start op beide dagen 1 uur eerder dan gebruikelijk, dus om 6:30. Zet de container daarom op tijd aan de straat. Kijk voor actuele informatie op de website van Blink. In het Boerenbondmuseum in Gemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals mandenvlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

met ons 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Gemert-Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. In verband met de hitte op woensdag 29 en donderdag 30 juli is de Milieustraat in Lieshout geopend van 8 tot 12. De gebruikelijke opening in de middag vervalt dan. Vanaf woensdag 29 juli kan de Milieustraat alleen op afspraak worden bezocht. Zo zijn er minder wachtrijen en verloopt een bezoek rustiger en veiliger. De afvalinzameling start op beide dagen 1 uur eerder dan gebruikelijk, dus om 6:30. Zet de container daarom op tijd aan de straat. Kijk voor actuele informatie op de website van Blink. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. Daarnaast staan 85 mensen geregistreerd als extreemrechtse dreiging en 17 als extreemlinkse dreiging. De cijfers zijn naar buiten gekomen na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn van zaterdag. De verdachte, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, werd later door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. De twee ontmoeten elkaar later vandaag in het Witte Huis. Het is hun eerste persoonlijke gesprek sinds het begin van de oorlog met Iran. Volgens Israëlische media woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden politicus Lindsey Graham. Die republikeinse senator voor South Carolina was eerst een fel tegenstander van president Trump, maar werd na verloop van tijd een bondgenoot. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast. Een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n 4660 dollar per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte laat steeds duidelijker haar sporen na. Waterstanden in sloten en beken blijven dalen en sommige beken zijn inmiddels volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn flink gedaald en verslechtert de waterkwaliteit. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het beschikbare grondwater. Iedereen kan helpen bij het zuiniger omgaan met water en het beschikbare water zoveel mogelijk vasthouden. Kleine aanpassingen in en om het huis kunnen een groot verschil maken. Tips over zuinig omgaan met water zijn te vinden op de site van Waterschap A en Maas. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Geemert-Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. In het Boerenbondmuseum in Geemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals manden vlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor het publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast, een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n 4660 dollar per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Gemert-Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. In het Boerenbondmuseum in Gemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals mandenvlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor het publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. In verband met de hitte op woensdag 29 en donderdag 30 juli is de Milieustraat in Lieshout geopend van 8 tot 12. De gebruikelijke opening in de middag vervalt dan. Vanaf woensdag 29 juli kan de Milieustraat alleen op afspraak worden bezocht. Zo zijn er minder wachtrijen en verloopt een bezoek rustiger en veiliger. De afvalinzameling start op beide dagen 1 uur eerder dan gebruikelijk, dus om 6:30. Zet de container daarom op tijd aan de straat. Kijk voor actuele informatie op de website van Blink. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klare wakker.

Jordy Pernell, Cassie K. Noah, zomerhit van jaren geleden. Hele goede morgen. Het is dinsdagochtend, 28 juli. Dit is OWSR 920 en Klaarbakker. We gaan weer beginnen tot 9 uur. Zit het programma bij je. Met nu het goede doel, die een aantal weken geleden op Wish Outdoor in Laarbeek stonden. Met vriendschap onder meer. En dat deden ze goed. Als

0: Harry Styles en Dance No More. Goede doel ook nog met de vriendschap. Het weer dan van 20 jaar geleden. Het was toen zonnig met sluierbewolking. De temperatuur steeg naar 24 graden. S'nachts ging het terug naar 14. De wind die kwam uit het oosten en het bleef de hele dag lekker droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.
2: Klaar, wakker.

Hope, bezongen door Seggy hier op OWZ 920 en ook Stevie Wonder die nog voorbij kwam. Het archiefnieuwsfilm van de maand juli, de eerste aflevering van het TROS televisieprogramma Komt er nog wat van, wordt uitgezonden in 1976. En in Den Haag wordt in 1996 een nieuwe Amerikaanse ambassade geopend. En de gemeente Rotterdam die verbiedt in 2016 vervuilende vrachtwagens in de binnenstad. En de sportvraag van vandaag: welke Nederlandse zwemster won in juli 2006 goud op de 100 meter vrijslag bij de Europese kampioenschappen?

Nigel Horan en Meltdown. De spotvraag van vandaag. Welke Nederlandse zwemster won in juli 2006 goud op de 100 meter vrije slag bij de Europese kampioenschappen? Het antwoord daarop was Inge Dekker. En die won meer dan dat alleen. Destijds. Over zijn 920. Goedemorgen. Dit is Nick Kamen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Beleef zondag 2 augustus in het Boerenbondmuseum in Geemert de oogst zoals deze vroeger plaatsvond. Een levendige en leerzame middag voor jong en oud, waar bezoekers kunnen ervaren hoe het oogsten er 100 jaar geleden aan toe ging. Er wordt getoond hoe met handkracht en paarden werd geoogst, hoe een meid werd gezet en koren onder de hooikap werd opgetast. Dat was vroeger hard werken, maar de vrouwen kwamen tussendoor ook langs met eten en drinken. En dat gebeurt zondag ook. Kom kijken, proeven, luisteren en vooral beleven op deze oogstdag. Het museum is open van 1 tot 5. In verband met de hitte op woensdag 29 en donderdag 30 juli is de Milieustraat in Lieshout geopend van 8 tot 12. De gebruikelijke opening in de middag vervalt dan. Vanaf woensdag 29 juli kan de Milieustraat alleen op afspraak worden bezocht. Zo zijn er minder wachtrijen en verloopt een bezoek rustiger en veiliger. De afvalinzameling start op beide dagen 1 uur eerder dan gebruikelijk, dus om 6:30. Zet de container daarom op tijd aan de straat. Kijk voor actuele informatie op de website van Blink. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar-Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klare wakker.

Toe Unlimited, Twilight Zone op OSR 920. En zo is het 8 uur geweest. Zijn we toe aan deel 2 van Klaarbakker. Goedemorgen. Van harte welkom met een kopje koffie erbij. En misschien nog een boterhammetje. Komen we samen de tijd wel door. Met leuke muziek op je toestel. Om je dag op te starten. En om je op weg te helpen richting de rest van de dag. Israel Nash nu en Down in the Country.

0: Duitse zangeres Marianne Rosenberg met haar grootste hit, in elk geval hier in ons land, Ich bin wie du. En die komt nog steeds regelmatig voorbij, hier niet alleen bij ons, maar ook op feestjes en zo. Danst ook lekker. 2 van 1 dan, ABBA daarin vandaag. Hadden we wel eens vaker in het verleden. En ja, ze hebben zoveel platen gemaakt, maar dit is de laatste keer dat ze in dit item terecht zijn gekomen. Waterloo hoor je en SOS.
1: 1 artiest, 2 nummers.

SOS van ABBA en ook Waterloo DJ in 2 van 1 vandaag. Voor de laatste keer ABBA in dit item. Het loopt langzaam op zijn einde. We hebben het al zo vaak gedaan. Maar goed, vers niet helemaal. Wie ook nog voorbij komt, zeker is Niels Geuzebroek.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat de Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. De Amerikaanse president Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden, voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920.

0: Jump for my love. De Pointer Sisters live ook nog met de Overcome. En dat allemaal hier op OSR 920 in Klaarwakker. Goedemorgen als je er wat later bent bijgekomen.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Neil Young dit jaar met Heart of Gold, nummer uit 1972. Neil Young nam dit nummer op in een studio in Nashville. De tekst gaat over de zoektocht naar een oprecht persoon. Young speelt de mondharmonica in het nummer zelf. Het verscheen op zijn album Harvest.

ik het een bijzonder nummer noemen dit, van Fleetwood Mac. Man of the World. Bijna 3 minuten lang duurt het ongeveer. En je hoorde het hier bij ons, Neil Young ook met Heart of Gold daarvoor nog. Goedemorgen, OSR 920, klaarwakker nu met Free Fallin'. En dat komt van Tom Petty.

prachtige nummer van Summer My Body Isn't Ready maakte bijna een einde aan Klaarwakker voor vandaag. Top Patty hoorde je trouwens ook nog, had ik al gezegd, Harry Fallen. Dank je voor het luisteren vandaag. Straks de Muziekfabriek. Veel plezier daarmee en met de andere programma's. Maak er verder een mooie dag van. En we zien elkaar weer morgenochtend even na 7 uur. En dit zijn nog de Bee Gees.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Beleef zondag 2 augustus in het Boerenbondmuseum in Geemert de oogst zoals deze vroeger plaatsvond. Een levendige en leerzame middag voor jong en oud, waar bezoekers kunnen ervaren hoe het oogsten er 100 jaar geleden aan toe ging. Er wordt getoond hoe met handkracht en paarden werd geoogst, hoe een meid werd gezet en koren onder de hooikap werd opgetast. Dat was vroeger hard werken, maar de vrouwen kwamen tussendoor ook langs met eten en drinken. En dat gebeurt zondag ook. Kom kijken, proeven, luisteren en vooral beleven op deze oogstdag. Het museum is open van 1 tot 5. In verband met de hitte op woensdag 29 en donderdag 30 juli is de Milieustraat in Lieshout geopend van 8 tot 12. De gebruikelijke opening in de middag vervalt dan. Vanaf woensdag 29 juli kan de Milieustraat alleen op afspraak worden bezocht. Zo zijn er minder wachtrijen en verloopt een bezoek rustiger en veiliger. De afvalinzameling start op beide dagen 1 uur eerder dan gebruikelijk, dus om 6:30. Zet de container daarom op tijd aan de straat. Kijk voor actuele informatie op de website van Blink. In het Boerenbondmuseum in Geemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals mandenvlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor het publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. Voor meer nieuws uit Labi Boekel en Gement Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: En nog steeds waar ze ook optreden, dit moet gespeeld worden, hoe dan ook. Normaal een oerend hart, Donna Summer. And this time, I know it's for real. Goedemorgen, van harte welkom. Kijkend op de kalender, het is de 28e van de 7e, 2026 tot aan 12 uur. Is dit Muziekfabriek, dankjewel. Ronnie Thijssen, wat afgelopen 2 uur klaar wakker. Je hoort hem morgen vroeg weer. Netanyahu is op zoek naar Trump-steun bij de gespannen ontmoeting in Washington. Een verdachte van de aanslag Pride in Berlijn stond onder cameratoezicht bij de politie. En meer Nederlanders gaan met elektrische auto's op vakantie. Tot aan 12 uur Muziekfabriek, de platen zijn verhaal, de leuke berichten. Achter verjaardagskalender komt nog voorbij. Ik heb eigenlijk van alles voor je. Oh ja, de beste muziek heb ik ook nog.
1: Ben van Rio.

Eentje van een jaar of 10 geleden alweer. Kellis en Trick Me, London Beat. And I've been thinking about you. Op OSR 920 met voor jou de beste muziek. Ook zomerse klanken komen voorbij, want we gaan de zomer weer in. Ga straks even het weerbericht doen. Morgen, 35 graden. Ah, it's so funny. Now, that's not. It's so sweet. Tell me.

0: uitgebracht in Nederland. En de tweede keer werd het eigenlijk pas een echte hit. De Bluebells en Young at Heart. Vandaag is het zonnig en wordt het zomers warm. 27 tot 30 graden. De zuidwestenwind waait daarbij zwak tot matig. Vanavond is het nog lang warm. En komende nacht koelt het met de opklaringen af naar 17 graden. Woensdag en donderdag, dus morgen en overmorgen, wordt het nog heter. En kan het kwik in het oosten van de provincie zelfs 35 graden gaan worden. Ook s'nachts is het warm met minima van rond de 20 graden. En vanaf vrijdag is het een aantal graden minder heet. De zon die blijft echter wel flink schijnen. En dagelijks halen we nog gemakkelijk 25 tot 27 graden.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

prachtig, gooi je weer een kwartje in de jukebox. En dan is de kans groot dat er iets van Buddy Holly voorbij komt natuurlijk. Want die staat er meerdere malen in That'll Be The Day. OSR 920 met nu Amy McDonald. En Mr. Rock'n'Roll.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Muziekfabriek. Muziekfabriek.

Motion. En When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Nick McKenzie en Peaches on a Tree. Zo denk ik het nieuws van 10 uur, dan nog 2 uur lang muziekfabriek. Eruption. And I Can't Stand the Rain.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Maar morgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Een 18-jarige jongen wordt ervan verdacht in 2024 een aanslag te hebben voorbereid op de Pride in Leuven. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De verdachte zou via Telegram naar wapens hebben gezocht en kwam daardoor in beeld bij de politie. Hij legde contact met een undercover agent en werd samen met anderen aangehouden. Na enkele maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van zijn proces. Hij en een medeverdachte staan in november terecht. Het Soedanese leger zegt een belangrijke aanvoerroute naar de belegerde stad Al-Obeid te hebben heroverd. Na een dagenlang offensief zouden de RSF-strijders zijn verdreven van de 400 kilometer lange weg naar de hoofdstad Khartoum. Daardoor kunnen militairen, voedsel en brandstof makkelijker naar Al-Obeid worden gebracht. De route blijft gesloten voor burgers. In de stad verblijven naar schatting 500.000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Wegens de aanhoudende populariteit en stijgende bezoekersaantallen breidt Buffalo Up Festival in Bodonk uit met een gloednieuwe feesttent, Feestcafé XXL. Hier treden zaterdag 22 augustus grote namen uit het Nederlandse lied- en feestgenre op, waaronder Frans Duits, Corrie Konings en Monique Smit. De line-up wordt aangevuld met ras-entertainer Danny Panadero en lokale sfeermakers van Likke Pep en zanger Jordi Nogmaals. Zij zorgen ervoor dat het dak er vanaf het eerste moment afgaat. Met de toevoeging van Feestcafé XXL wordt ingespeeld op de wens van het publiek voor nog meer diversiteit en feest op het terrein. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Geemert Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920 Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Brothers on the fourth floor and one day Dr. Hook and Baby makes her blue jeans talk.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag is het zondag en wordt het zomers warm 27 tot 30 graden.
2: Painted up your lips and rolled and

DJ Kill, je kent hem ook nog van Cocaine. Ook door Clapton gedaan. En dit was Call Me The Breeze, I'm a Zulu and Baby You're So Excitable. Jonathan Jeremiah, een beetje stil rondom deze man, maar hij heeft leuke platen gemaakt. Onder andere deze. I've been f-

0: Eerst had je mezelf gemaakt, Zuurder voor de Chani. En toen dacht hij, ach, laten we Paul Jong uitnodigen. Dan doet hij mee en dan hebben we weer opnieuw een hit. En zo geschieden. Senso Nadonna, Swinging Blue Jeans. And you're no good. 10:30 is tijd voor.
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik weet nog goed hoe het vroeger was. Ik liep graag in mijn eentje over een stuk uitgestorven land waar verder niemand anders kwam. De paadjes en de weggetjes kende ik als mijn broekzak en ik wist precies waar ik heen moest. Als ik dan bij het water was aangekomen en in het gras ging zitten, was ik eindelijk helemaal alleen. Zulke simpele momenten maakten me het gelukkigst. Daar is nu helaas weinig meer van over. Waarom kan ik niet meer van die gewone dingen genieten? Misschien wel omdat ik langzamerhand ook wat ouder word, maar juist daarom heb ik die dingen van vroeger zo hard nodig. Dingen waar ik me aan vast kan klampen. Af en toe moet ik gewoon weer even terugblikken op de tijd van toen. En dus ben ik er maar weer eens heen gegaan, naar die plek waar ik vroeger zo vaak kwam. Ik liep langs een omgewaaide boom, met takken die alle kanten opwezen. Het leek alsof die takken me wilden laten zien welke kant ik op moest. Maar ik herkende mijn oude stekkie bijna niet meer. Was dit nou de plek waar ik vroeger zo gek op was? Heb ik hier nou al die jaren over gefantaseerd? Gelukkig heb ik nu mensen om me heen aan wie ik me kan vastklampen. Geen bomen of grassprieten meer. Mensen zoals jij. Het is me alleen nog niet helemaal gelukt om goed tot je door te dringen. Daarom vraag ik je, wanneer laat je me eindelijk toe in jouw leven? Ik heb namelijk geen zin om nog langer te wachten. Weet je wat? Waarom ga je eens niet met me mee naar die geheime plek van vroeger? Dan praten we er samen over. Misschien kan ik je dan eindelijk voor me winnen. Maar laten we dat dan wel doen op die speciale plek die we voortaan samen weten te vinden.

een van die platen die hier helemaal vergeten was. Dit is Rocks Ranger, Loose Ends. And Hanging on a String, Juliana Werding en Stimmen in Wind. OSR 920 naar de 60s. Met de Crystals en de Do Run.

Je hoort het op een of andere manier. Het is echt zo'n jaren 70 plaat. Lia Velasco en 5:05 p.m. Dat is dan smiddags, hè? Ja, toch? Past midnight. Scene hadden we ook nog. En iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. En dat is een waarheid als een koe, natuurlijk. Zo denk ik het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. The Cure. Close to Me.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op OSR 920. Een zware aardbeving met een voorlopige kracht van 7,1 heeft de Japanse prefectuur Kumamoto getroffen. De beving bereikte niveau 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste categorie. De autoriteiten waarschuwden direct meerdere regio's en kondigden ook een tsunami-waarschuwing af. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De Shindo-schaal meet niet de kracht van de aardbeving zelf, maar hoe hevig de grond op een bepaalde plaats beweegt. Oman heeft Iran voorgesteld een regionaal orgaan op te richten voor gezamenlijk beheer van de straat van Hormuz. Volgens Oman krijgt het plan steun van andere landen rond de Persische Golf. De Iraanse minister Abbas Araghchi besprak de zeestraat met zijn ambtgenoten uit Oman en Saoedi-Arabië. Hij pleitte voor meer samenwerking om de regio te stabiliseren. De spanningen met Saoedi-Arabië zijn opgelopen door droneaanvallen vanuit Irak en de strijd tegen de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Maar morgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wegens de aanhoudende populariteit en stijgende bezoekersaantallen breidt Buffalo Festival in Bodonk uit met een gloednieuwe feesttent, Feestcafé XXL. Hier treden zaterdag 22 augustus grote namen uit het Nederlandse lied- en feestgenre op, waaronder Frans Duits, Corrie Konings en Monique Smit. De line-up wordt aangevuld met ras-entertainer Danny Panadero en lokale sfeermakers van Likke Pep en zanger Jordi Nogmaals. Zij zorgen ervoor dat het dak er vanaf het eerste moment afgaat. Met de toevoeging van Feestcafé XXL wordt ingespeeld op de wens van het publiek voor nog meer diversiteit en feest op het terrein. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. In verband met de hitte op woensdag 29 en donderdag 30 juli is de Milieustraat in Lieshout geopend van 8 tot 12.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op
5: Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: zing en daarna is er ook nog zo'n carnavaleske versie van gemaakt. Bruce Channel en Hey Baby.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag is het zonnig en wordt het zomers warm. 27 tot 30 graden. Morgen en overmorgen 35 graden. Smeer je goed in. Ga met je voetjes in het water liggen. Neem een flesje bier erbij. Nee, een glaasje water. Ach, hoe kom ik dat nog bij? Ach, draai weer voor jou de beste muziek. Onder andere deze Crowded House, Weather With You.

Wacht, de laatste kreet nog even. Zie je wel, Mr. Bigger to be with you again. Het is 28-7, 26. Het is vandaag Wereld Natuurbeschermingsdag. Het is Wereld Hepatitisdag. En het is vandaag Melkchocoladedag.

Paar keer per dag de Beatles. En jouw dag kan niet meer stuk natuurlijk. De Beatles, it won't be long. Irene Cara en Fame. 28 juli, maar dan in 1928. Ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928 wordt Coca-Cola in Nederland geïntroduceerd. Coca-Cola was hoofdsponsor van het evenement. En in Amerika worden de ruimen van de schepen waarmee de Amerikaanse atleten naar Nederland kwamen volgeladen met kratjes Coca-Cola. Om ook het Nederlandse volk het bruisende drankje te laten proeven.

Ach, er is altijd zo'n tijd dat je je kinderen het een en ander moet leren over the birds and the bees and the flowers and the trees, Jewel Akins, Oreo Speedwagon and Don't Let Them Go. Zo direct na het nieuws, Leo van de Boom, hij met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Martin en Peter in OSR in de middag. Spreek je morgen weer. Dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat het dit jaar de derde keer is dat het Nationaal Hitteplan actief is. Het RIVM waarschuwt in hittemails onder andere zorgmedewerkers en mantelzorgers. Zij kunnen dan kwetsbare groepen goed ondersteunen. Ook geeft het RIVM tips om gezondheidsproblemen en ongemakken zoveel mogelijk tegen te gaan. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Zandvoort van 21 tot 23 augustus. Verwacht wordt dat dat weekend 50.000 Grand Prix-liefhebbers per dag naar en van Zandvoort de trein pakken. Ruim 300 extra medewerkers zullen dan aan het werk zijn. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Verder wordt er deze zomer aan het spoor gewerkt en is een deel van de NS-medewerkers op vakantie. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege Amerikaanse importheffingen op Braziliaanse producten. De regering Trump legde voor een aantal goederen een tarief van 25% op. Washington beschuldigt Brazilië daarbij van oneerlijke handelspraktijken. Later volgde voor bepaalde producten nog een heffing van 12,5%. Die maatregel geldt ook voor andere landen die volgens de VS onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Japanse premier Takachi zegt dat bij de zware aardbeving in het zuiden van het land verschillende mensen gewond zijn geraakt. Op dit moment wordt de omvang van de gewonden en schade aan gebouwen in kaart gebracht. Volgens de premier zijn er ook bruggen en wegen beschadigd geraakt. De aardbeving had een kracht van 7 op de schaal van Shindo, de Japanse aardbevingsschaal. 7 is de hoogste stap. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In het Boerenbondmuseum in Gemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals mandenvlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor het publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Gemert-Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemend Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

0: Anastasia op OSR 9, 2-0 op deze dinsdagmiddag. Je hoorde I'm Out of Love. Dit is Broodje OSR tot aan 2 uur muziek tijdens de lunch. En zojuist 3 uur lang Ben van Riel op de radio. En die is er morgen weer. En dit is In Excess van heel ver weg. Original Sin. Goedemiddag.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

Swingende hit uit de jaren 70, Shirley and Company. En Shame, Shame, Shame, daarvoor Miles Smith en Nigel Horan plaatsen onze Nederlandse hitlijst van dit moment, Drive Safe. En dit is Terrence Don Darby, Sign Your Name. En als je dan naar zijn naam gaat googlen, dan kom je tegen dat hij in 2001 zijn naam heeft veranderd in Sananda Maitreya. Mooi album maakt hij destijds, van dat album draaien we Sign Your Name.

klassieke nummer van Lona met het prachtige einde. Luister eens mooi naar die pauken. Hey, Luna, zo heet die plaat. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws, erbij ook de weerswachting. En dat ziet er goed uit. Vandaar dus nog een zomerhit daarvoor. Dit is die plaat van Enrique Iglesias. Solo en

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Zandvoort van 21 tot 23 augustus. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege Amerikaanse importheffingen op Braziliaanse producten. De Japanse premier Takachi zegt dat bij de zware aardbeving in het zuiden van het land verschillende mensen gewond zijn geraakt. Op dit moment wordt de omvang van de gewonden en schade aan gebouwen in kaart gebracht. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers.
2: Meer dan 60 jaar hits.
1: OSR 920.
2: Broodje OSR.

afgelopen weekend zitten genieten van het afscheidsconcert van de Golden Earring in Ahoy. Wat een spektakel was dat. Nog eenmaal weekendloof. En van de Golden Earring te weten, Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk, die komen naar het Mondfest op 12 december aanstaande, ter Noordkade in Veghel. Dit is ons 920 met nu Atomic Kitten. If you

Muziek van John Legend. Mooie stem heeft hij. Je hoort het nog eenmaal. All of me. Zometeen het nieuws en het nieuws uit de regio. Daarna verder met deel 2 van Broodje. We zijn de laatste dit uur. Is die hit van Christine St. Peters. Tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. In het najaar van 2023 werden op het strand botdelen van een voet, onderlichaam en bovenbenen gevonden. De identiteit van de 2 mannen kon worden vastgesteld door DNA-onderzoek en een gevonden telefoon. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. De overledene werd vlakbij het treinstation Den Haag Centraal op de laan van Reagan en Gorbachev aangetroffen. De politie is op zoek naar getuigen en doet forensisch onderzoek. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de brand in het Col-Bassillon-gebergte ten noordoosten van de Zuid-Franse stad Marseille. Daar is het vuur nog altijd niet onder controle en werken zo'n 1000 brandweerlieden met man en macht om het vuur te bestrijden. De bossen in de omgeving zijn voor bezoekers afgesloten. Vanaf vandaag is er in Frankrijk opnieuw sprake van een hittegolf. En dan het weer bij ons. Zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In het Boerenbondmuseum in Gemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals mandenvlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor het publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. Wegens de aanhoudende populariteit en stijgende bezoekersaantallen breidt Buffalo Festival in Bodonk uit met een gloednieuwe feesttent, Feestcafé XXL. Hier treden zaterdag 22 augustus grote namen uit het Nederlandse lied- en feestgenre op, waaronder Frans Duits, Corrie Konings en Monique Smit. De line-up wordt aangevuld met ras-entertainer Danny Panadero en lokale sfeermakers van Likke Pep en zanger Jordi Nogmaals. Zij zorgen ervoor dat het dak er vanaf het eerste moment afgaat. Met de toevoeging van Feestcafé XXL wordt ingespeeld op de wens van het publiek voor nog meer diversiteit en feest op het terrein. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den

platen met liefde gedraaid achter elkaar. Jaws 685, Savage Love en daarvoor hadden we La Bicifre, It Must Be Love. Tijd nu voor een zonnige plaat op deze prachtige dinsdagmiddag waarbij dus de zon hoog aan de hemel staat. En heerlijke temperaturen. Niet te geloven toch, wat een zomer. Vandaar dus Mink DeVille, dit is Debussiado.

The Four Seasons en Sherry. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws. Erbij ook de weersverwachting voor deze prachtige dinsdagmiddag. Daarvoor een relaxte plaat van deze Robbie Williams. De man die regelmatig aanschuift aan de lunchtafel. En vandaag doen we dat met Come Undone.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. Bij het Franse Biscarros heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Het weer, zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Domino van Clouseau, ja, dat rijmt. Het is een Nederlandstalige hit van toch al wel een hele tijd geleden alweer. Dit is langer geleden, altijd leuk als dat voorbij komt. En we draaien met heel veel liefde Creedence Clearwater Revival. It is long as I can see the lights op OSN 920.

drie platen achter elkaar. Je hoorde Terreintje, Oosterhuis, Happiness, Let the Quarter en Radio Africa en zojuist The Lazy en Hideaway. Dit is Oris 920 met zo af en toe ook een Nederlandstalige plaat. Ja, ik draaide al eerder Clouseau, maar nu de zomerhit van dit jaar. Hij komt uit Tiel, dit is Rutger van Barneveld.

van een hele tijd geleden, de hit van Daniel Boone. En zijn Beautiful Sunday. Ja, ook deze dag wordt mooi en het wordt nog mooier. Want zometeen na het nieuws van 2 uur gaan we verder met OSR in de middag. Met Peter Derks en Martin Huivers. Deze heren ga je meenemen tot aan 6 uur. Ik wens je nog een hele fijne dag. Morgen om 12 uur ben ik weer graag bij je terug met een goed gevulde lunchtrommel. En de laatste plaat voor vandaag is een hit van Bon Jovi. Dit is In These Arms. Tot morgen.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Almelo heeft de politie een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man uit Enschede afgelopen weekend in een Duits hotel. Het slachtoffer zat in een rolstoel en zou mogelijk gewurgd zijn. De man ging samen met de verdachte naar een vuurwerkshow in de regio kijken. Daarna gingen ze naar een hotel in het Duitse Rees. Op zondag checkte het slachtoffer niet uit en zodoende ontdekte hotelmedewerkers zijn lichaam. De Spaanse premier Pedro Sanchez meldt dat de brandweerlieden bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje licht aan het einde van de tunnel zien. Volgens Sanchez is het tij aan het keren. Dit jaar hebben allerlei bosbranden in het land al ruim 170.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gaat om 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Sanchez zegt dat er nog erg moeilijke dagen en uren aankomen omdat de temperaturen opnieuw flink oplopen en de thermometer morgen rond de 40 graden kan aantikken. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wegens de aanhoudende populariteit en stijgende bezoekersaantallen breidt Buffalup Festival in Bodonk uit met een gloednieuwe feesttent, Feestcafé XXL. Hier treden zaterdag 22 augustus grote namen uit het Nederlandse lied- en feestgenre op, waaronder Frans Duits, Corrie Konings en Monique Smit. De line-up wordt aangevuld met ras-entertainer Danny Panadero en lokale sfeermakers van Likke Pep en zanger Jordi Nogmaals. Zij zorgen ervoor dat het dak er vanaf het eerste moment afgaat. Met de toevoeging van Feestcafé XXL wordt ingespeeld op de wens van het publiek voor nog meer diversiteit en feest op het terrein. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. In het Boerenbondmuseum in Gemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals mandenvlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor het publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. Voor meer nieuws uit Labi Boekel en Geen met Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

Steve Allen, hij scoorde er een hele grote hit mee in Duitsland en ook in België en hier in Nederland. Letter from my heart. En ja, eigenlijk daarna nooit niets meer van de zanger vernomen. Geen idee hoe het met hem gaat. Oh zeg, goedemiddag. Leuk dat je luistert deze, ja, toch weer echte zomerdag. 30 graden vanmiddag. Dat is zometeen hier op de radio bij Oze. Leo Sayer, Thunder in my heart. En TLC, Waterfalls komt er ook aan. En dit komt uit Helmond, Voltage Up the Road.

BB Rexha en Faithless, een New Religion. Onderweg hier op de radio muziek van Alanis Morissette, Hands Clean. En ook nog muziek voor je van Pilot January. Dat is al even geleden. En dit is eerst Joe Jackson op de radio. It's Different for Girls.

Pilot en January. En ondertussen zitten we alweer bijna in maand 8 van dit jaar, 2026 augustus. Zit er aan te komen over een dagje of drie alweer. Zometeen, even kijken, Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Daarna volgt al snel het radio nieuws en de regio break. En dit zijn Mark Ronson en Bruno Mars. Up

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De man zou het kind op klaarlichte dag in het Rotterdamse Zuiderpark hebben aangevallen. Het Openbaar Ministerie had om 5 jaar cel gevraagd, maar de straf valt lager uit, omdat de rechter niet alle aanklachten tegen de man bewezen vindt. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische staat te zijn. Zaterdagavond zou hij met een auto op een feestende menigte zijn ingereden. 1 persoon moest dat met de dood bekopen en 29 anderen raakten gewond. In de loop van zondag werd B. door de politie gevonden en doodgeschoten. B. had Libanese wortels, maar was Duitser. Hij was geradicaliseerd en had een strafblad. De gezondheidsminister van Oeganda meldt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door de uitbraak in de Democratische Republiek Congo raakten in buurland Oeganda ook 20 mensen met het virus besmet. 2 van hen kwamen te overlijden. In Congo is het aantal besmettingen tot ruim 3000 opgelopen. Zeker 1300 mensen zijn door de ziekte overleden. Er is nog altijd geen goedgekeurd vaccin voor de ebola-variant die nu rondgaat. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In verband met de hitte op woensdag 29 en donderdag 30 juli is de Milieustraat in Lieshout geopend van 8 tot 12. De gebruikelijke opening in de middag vervalt dan. Vanaf woensdag 29 juli kan de Milieustraat alleen op afspraak worden bezocht. Zo zijn er minder wachtrijen en verloopt een bezoek rustiger en veiliger. De afvalinzameling start op beide dagen 1 uur eerder dan gebruikelijk, dus om 6:30. Zet de container daarom op tijd aan de straat. Kijk voor actuele informatie op de website van Blink. In het Boerenbondmuseum in Gemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals manden vlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor het publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Gemert Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

Level 42, de band van Marking scoorde enorme hits, met name in de jaren 80. Something About You was er eentje van. En de band treedt nog altijd op anno 2026. Welkom terug, of ben jij net bij? Dit is OZR 920 met de middagshow OZR in de middag. Met nu Alison Moyet.

Een van de zomerhits van dit jaar. DJ Hugel en Salto Jamaica. Zometeen hier naar de radio. Tina Turner en de best. Na deze van Gary Moore. Midnight Blues. It's

Het is dan misschien een minder bekende uitvoering van Summertime, maar persoonlijk vind ik dit toch een van de mooiere Shakespeare's, hoor je hier op OSM 920. Ja, kijken we even naar het zomerweer. Het is vandaag een zonnige dag. Zomerswarm, temperaturen die kunnen oplopen vanmiddag nog tot zo'n 30 graden. Morgen, woensdag en donderdag wordt het nog heter en kan het kwik in het oosten van de provincie zelfs rond de 35 uitkomen. Ook 's nachts is het nog echt warm met minima van een graadje of 20. En vanaf vrijdag is het een aantal graden minder heet door een naar westen draaiende wind. De zon blijft echter flink schijnen en dagelijks halen we nog gemakkelijk tussen de 25 tot 27 graden. OSR 920, minuut radio, Sugar Babes in the middle.

Sugar Babes in the Middle, OSR 920. Meer weten over ons? Kijk dan eens op de website van OSR. Dat is osr920.nl. Anton, hallo. Onderweg naar Vice. Know you better.

Roxette, Fading Like a Flower. En waar vandaan jij ook luistert momenteel, misschien wel vanaf jouw vakantiebestemming. Hartelijk welkom en blijf zeker luisteren voor de mooiste hits hier bij OSN 920. Onderweg bijvoorbeeld nog even kijken, Matt Simons Weekend Doobie, daar komt eraan na deze van Chaka Khan. Dit is I'm Every Woman.

Leuk om een keer terug te horen, deze van de Cardigans. Uit Zweden komt de band en een van de grote hits bij Firewood Game. Zodat je nog op de radio, Jen Canetta, Come Rain, Come Shine. En nu eerst deze mooie nog een keer van Neil Diamond, Song Sung Blue.

Ja, na regen komt zonneschijn en hopelijk komt ook na zonneschijn flink wat regenen, want dat hebben we wel nodig, hè. Dat was Jen Canetta. Hey, deze show gaat straks verder na 4 uur met Martin Huibers, Ozer in de middag, deel 2. Ik wens jou nog een hele fijne dinsdag en graag tot morgen maar weer. En ik sluit af met deze van Nick Show. Wouldn't it be good? Dag!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. In deze jeugdinrichting zitten jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden. Het gaat hier niet zozeer om straffen, maar om opvoeding en behandeling. De gevangenis kampt met een personeelstekort en daardoor moeten de jongeren te lang op hun kamer blijven, stelt de commissie. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt, en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Landbouwminister Jamie van Essen liet eerder weten daar in 2030 een beslissing over te nemen. Lelystad Airport vroeg de vergunning 6 jaar geleden al aan. Het kabinet wil Lelystad openen voor vakantievluchten, maar daarvoor is een natuurvergunning nodig. Actiegroep Red de Veluwe wil dat de regering vanwege het stikstofprobleem de vergunning afwijst. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. Na een explosie zou de tweede verdieping van het winkelcentrum zijn ingestort. De brandweer denkt dat veel mensen daardoor vast zijn komen te zitten. Onbekend is of er slachtoffers zijn. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte in de regio veel schade. Ondertussen zijn zo'n 50 mensen naar het ziekenhuis gebracht. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en verschillende gebouwen ontruimd. Na een politieachtervolging crashte een auto waarin mogelijk explosief materiaal zou zitten, laat de veiligheidsregio weten. Sinds een uur of 2 vanmiddag zijn de hulpdiensten volop in de straat aanwezig, waaronder leden van de dienst speciale interventies. De inzittenden van de auto zijn op de vlucht geslagen en de politie is nu op zoek naar deze verdachte. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. In het Boerenbondmuseum in Geemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals mandenvlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor het publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. Wegens de aanhoudende populariteit en stijgende bezoekersaantallen breidt Buffalup Festival in Bodonk uit met een gloednieuwe feesttent, Feestcafé XXL. Hier treden zaterdag 22 augustus grote namen uit het Nederlandse lied- en feestgenre op, waaronder Frans Duits, Corrie Konings en Monique Smit. De line-up wordt aangevuld met ras-entertainer Danny Panadero en lokale sfeermakers van Likke Pep en zanger Jordi Nogmaals. Zij zorgen ervoor dat het dak er vanaf het eerste moment afgaat. Met de toevoeging van Feestcafé XXL wordt ingespeeld op de wens van het publiek voor nog meer diversiteit en feest op het terrein. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Terwijl afgelopen maand de nieuwe LP van de Rolling Stones is uitgekomen, deden wij het nog even met een oudje uit 1983. Die heette Undercover of the Night. Een hele goede middag. Welkom in OSR in de middag. We danken Peter weer voor het eerste gedeelte. Dit is deel 2 tot aan 6 uur met Celine Dion. A new day has come.

Nou, we kennen het originele van de Spencer Davis Groep in 1967, maar deze leek er helemaal niet op. I'm a man from Chicago, Transit Authority. En we hadden Celine Dion met A New Day Has Come. Hier was Doe Maar en De Nachtzuster. Ze legt haar koele

Nou, het is haar feestje, dus je mag erop huilen als je dat wilt. Leslie Gore, it's my party and I cry if I want to. En we hadden Louis Capaldi met de prachtige stem. Wish you all the best. En natuurlijk de nachtzuster van Doe Maar. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar voor die tijd Electric Light Orchestra en Shine a Little Love.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt, en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkerstraat afgezet en verschillende gebouwen ontruimd. Na een politieachtervolging crashte een auto waarin mogelijk explosief materiaal zou zitten, laat de veiligheidsregio weten. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Justin Timberlake maakte in de tijd deel uit van de boyband NSYNC. Maar dat maakte zijn grote wereldcarrière als soloartiest. En dit was een van zijn grote nummers. Like I Love You. 21 Pilots op OSR 920. He was stressed out.

warme zongeluiden van het duo Charles en Eddie uit 1992. Ja, dat was het. I Would I Lie to You. En van de 21 Pilots met Stressed Out op deze vakantiedinsdag. Want heel Nederland heeft op het ogenblik zowat vakantie. De Doobie Brothers en What a Fool Believes.

Hitparade muziek van dit ogenblik kwam van Sam Fender samen met Olivia Dean en Rhyme In. En we hadden Bobby Brown daarvoor uit de gelijknamige speelfilm waarin hij zelf ook een hoofdrol speelde. Two Can Play That Game. En in de tijd was het ook de echtgenote van Whitney Houston. Dat is lang geleden. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Daarna zijn we terug voor het laatste uur OSR in de middag. Maar eerst George Harrison.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig in Deventer vast. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd vertrokken waren, moesten wekenlang in Deventer blijven. De sluis in Deventer mag niet meer open als de waterstand in de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP is. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. De brandweer vreest dat het vuur bij Lacanau langs de kust gaat oplaaien. 4000 kampeerders moesten daarom noodgedwongen vertrekken. Bij Bordeaux is al zo'n 86.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gebied is in grootte te vergelijken met de Veluwe. Bij het bestrijden van de brand zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen en tientallen zijn gewond geraakt. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. De klappen vallen vooral bij de product- en technologieteams. Topman Ryan McErney wil Visa efficiënter maken. Hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat daarmee het juiste wordt gedaan voor Visa, de klanten en de partners. Er werken ruim 34.000 mensen bij Visa. Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In het Boerenbondmuseum in Gemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals mandenvlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor het publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Gemert-Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Ja, die Errol Brown was helemaal een meidengek. Wat een girl crazy. Het was door mezelf geschreven en de groep Hot Chocolate had er een hele grote hit mee. Welkom in het laatste uur OSR in de middag op deze dinsdag. Met de nummer van Coldplay, gezongen door Sam Smith. Oh,

nummer van Kris Kristoffers en aardig in een reggae uitvoering door John Holt en Help Me Make It Through The Night. En van de Chris Ria met Let's Dance. De dame die al een aantal keren van naam veranderde. We kennen haar als Carol Emerald, maar kenden daarna ook als Jordan. En tegenwoordig heet ze gewoon weer Carol, om het simpel te maken. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar in de tijd dat ze Carol Emerald heette, draaien we even Stuck.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers.
2: Meer dan 60 jaar hits.
1: OSR 920.

Abel en Neem Me Mee. Ja, waar gaan we naartoe? Met deze vakantie elke dag een andere trip. Dat is ook leuk. Als je Abel maar meeneemt. We won't you wait, de Poe zegt. The road's my middle name.

0: De muziek die zo weggelopen kan zijn uit de nieuwe James Bond film. Als die al in het natocht is. Nona, haar nieuwe single heet What a Way to Die. En Billy J. Kramer en de Dakota zongen Little Children. Ozeg 920 op de dinsdagmiddag met Van Morrison. Die was de New Biography.
1: See you.

Sing Talking About Love, Alex en Edward Van Halen en hun grote succes in de tijd. En Van Morrison hadden we het New Biography. Tot zover OSG in de middag. Straks na 6 uur start het avondprogramma met Tom Holland. Ik wens je nog een hele fijne vakantieavond. En tot morgen, hier op Sisters.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. De Oekraïense president Zelensky is naar de Verenigde Staten afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig vast in Deventer. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd waren vertrokken, moesten wekenlang in Deventer blijven. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Beleef zondag 2 augustus in het Boerenbondmuseum in Geemert de oogst zoals deze vroeger plaatsvond. Een levendige en leerzame middag voor jong en oud, waar bezoekers kunnen ervaren hoe het oogsten er 100 jaar geleden aan toe ging. Er wordt getoond hoe met handkracht en paarden werd geoogst, hoe een meid werd gezet en koren onder de hooikap werd opgetast. Dat was vroeger hard werken, maar de vrouwen kwamen tussendoor ook langs met eten en drinken. En dat gebeurt zondag ook. Kom kijken, proeven, luisteren en vooral beleven op deze oogstdag. Het museum is open van 1 tot 5. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Geemert Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. De aanhoudende droogte laat steeds duidelijker haar sporen na. Waterstanden in sloten en beken blijven dalen en sommige beken zijn inmiddels volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn flink gedaald en verslechtert de waterkwaliteit. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het beschikbare grondwater. Iedereen kan helpen bij het zuiniger omgaan met water en het beschikbare water zoveel mogelijk vast te houden. Kleine aanpassingen in en om het huis kunnen een groot verschil maken. Tips over zuinig omgaan met water zijn te vinden op de site van Waterschap A en Maas. Voor meer nieuws uit Laarbeek Boekel en Geemend Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De A.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Axel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In verband met de hitte op woensdag 29 en donderdag 30 juli is de Milieustraat in Lieshout geopend van 8 tot 12. De gebruikelijke opening in de middag vervalt dan. Vanaf woensdag 29 juli kan de Milieustraat alleen op afspraak worden bezocht. Zo zijn er minder wachtrijen en verloopt een bezoek rustiger en veiliger. De afvalinzameling start op beide dagen 1 uur eerder dan gebruikelijk, dus om 6:30. Zet de container daarom op tijd aan de straat. Kijk voor actuele informatie op de website van Blink. Wegens de aanhoudende populariteit en stijgende bezoekersaantallen breidt Buffalo Up Festival in Bodonk uit met een gloednieuwe feesttent, Feestcafé XXL. Hier treden zaterdag 22 augustus grote namen uit het Nederlandse lied- en feestgenre op, waaronder Frans Duits, Corrie Konings en Monique Smit. De line-up wordt aangevuld met ras-entertainer Danny Panadero en lokale sfeermakers van Likke Pep en zanger Jordi Nogmaals. Zij zorgen ervoor dat het dak er vanaf het eerste moment afgaat. Met de toevoeging van Feestcafé XXL wordt ingespeeld op de wens van het publiek voor nog meer diversiteit en feest op het terrein. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Klok van 7 uur op deze dinsdag en ik heet je van harte welkom. Het is mooi weer en voor mij betekent het altijd dat ik altijd last heb van hooikoorts. En ik kan je garanderen, dat is niet zo leuk. Maar goed, we slaan ons er wel doorheen. Welkom, deel 2 van jouw avond door de Poza 920. Een leuke van u, het weer naar Fire, dit is Mungo Jerry.

Ik las het bericht. Ik denk, nou, het kan toch bijna niet waar zijn. Maar het is toch zo. Een gezin boekte een huisje namelijk. En dacht, nou, lekker even zien. En dat zou je ook denken als je zo'n huisje huurt. En er zat een losse plank in de wand. Dus die vader loopt daar naartoe en haalt die plank eruit. En wat ziet hij tot zijn grote schrik? Hij kijkt recht in de ogen van de eigenaar van het huisje.

Ben jij een grote fan van Queen? Nou, dan heb ik leuk nieuws voor je. Want er komt namelijk 7 oktober een nieuw film. Althans een concertregistratie van een concert wat ze gaven in 1986 in Hongarije. En ze waren de eerste rockband trouwens die daar mocht optreden. Dus een beetje speciaal ook nog.

vroeg overleden. Maar goed, daar heeft hij zelf ook wel een klein beetje aan meegewerkt. Robert Polder. Want hij kon behoorlijk drinken. En roken deed hij ook als een ketter. En interviews, die zei hij ook altijd dat als ze een interview met hem hadden, dan kwam hij stevast binnen met een grote fles malt. En soms wel 5 pakjes sigaretten die hij achter elkaar opstak.

deze van Gijs Padoel. De hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En ook nog een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Axel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Geemert Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. In het Boerenbondmuseum in Geemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals mandenvlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. De aanhoudende droogte laat steeds duidelijker haar sporen na. Waterstanden in sloten en beken blijven dalen en sommige beken zijn inmiddels volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn flink gedaald en verslechtert de waterkwaliteit. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het beschikbare grondwater. Iedereen kan helpen bij het zuiniger omgaan met water en het beschikbare water zoveel mogelijk vast te houden. kleine aanpassingen in en om het huis kunnen een groot verschil maken. Tips over zuinig omgaan met water zijn te vinden op de site van Waterschap A.M. Maas. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

Everybody's Changing, muziek van Keen. Lekkere plaat om mee te beginnen. Het zijn weer hoge temperaturen vandaag, dames en heren, jongens en meisjes. Het is 8 uur geweest, we hebben vakantie. En het is weer tijd voor een kopje koffie met lekkere muziek. Ik zeg welkom bij een nieuw uur OSR. Kees, dankjewel. En ik ga tot 9 uur proberen al die luisteraars die jij vandaag voor ons gewoon hebt vast te houden met fijne klanken. En wat dacht je van...

Het was een romantisch liedje hè, voor Casey en de Sunshine Band in de jaren 70-80. Maar in de jaren 90 werd het opnieuw uitgebracht. Ik weet nog dat ik in een discotheek werkte en dat er mensen die op vakantie waren geweest met deze plaat aankwamen zetten. En die zeiden, dit wordt echt de zomerhit hier in Nederland. En dat bleek inderdaad ook daadwerkelijk te gebeuren toen de tijd. Ja, is toch wel leuk als er klanten meedenken. Hey, jij bent onze klant en wij bedienen jou met hele fijne klanken. Seals and Craft, Summer Breeze.

wat doe je allemaal op zo'n dinsdagavond met die temperaturen die weer bijna richting de 30 graden zijn geweest vandaag? Dan zit je lekker buiten met een drankje. Een koffie misschien, of wat sterkers. In ieder geval OSR 920 uit de speakers en lekker genieten. En een goed gesprek misschien met vrienden en bekenden. Wie weet, het is er wel de tijd voor. Ik zou het aanraden, maar goed, wie ben ik? Ik ben degene die voor jou de volgende plaat ingestart heeft. En dat zijn de heren van de NEC. We kennen het allemaal nog wel. Dit is My Sharona.

0: avond door.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do Is Have Some Fun. Hey, we gaan even terug in de tijd. Want ook mensen op 28 juli 1979 wilden wat plezier hebben. Dat deden ze in Canada tijdens de World Series of Rock. En daar waren 65.000 mensen helemaal uit hun dak geweest. Bij de muziek van onder andere Ted Nugent, Journey, Thin Lizzy en Aerosmith. Maar na afloop wordt de balans opgemaakt en blijkt er één man op het parkeerterrein te zijn vermoord. Twee vrouwen zijn verkracht en 30 bezoekers zijn beroofd. Ja, is toch wel opmerkelijk. Nou, hebben we ook ander nieuws. Jawel, Patty Hansen, de vrouw van Keith Richards, de gitarist van de Rolling Stones, die schenkt op 28 juli 1986 het leven aan hun dochter Alexandra. En Patti LaBelle, die breekt op 28 juli 1992 midden in een liedje haar concert in Warwick in Rhode Island af. Nadat zij tegenover het publiek heeft geklaagd over de slechte catering achter de coulissen. Ja, je moet maar een punt maken. Sheena Easton, die trouwt op 28 juli 1997 met Timothy Douglas. En na een jaar vraagt Sheena Easton op 10 juli 1998 al de echtscheiding aan. Dit is voor deze zangeres dan haar derde huwelijk. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, het zijn er niet zo heel veel. Onze bekende actrice Monique van de Ven. De cabaretier Klaas van der Eerde. En Simon Kirk, je kent hem van de band The Free.
1: Peter Boer.

Lekkere disco uit vervlogen tijden van Kelly Marie en It Feels Like I'm In Love. Was volgens mij het ene hitje van deze dame, maar wat een leuke plaat. Leuk om weer eens een keertje te draaien. Doen we ook nog wel eens een keer op de zondagmiddag trouwens, disco singeltjes, want ik heb deze op vinyl, ja. Ach, lekker. En daarvoor in de Polonaise met die Justin the Wild nog een keertje in de Cheerio. Wij kijken niet zo nou, hè. Wij draaien gewoon alles. Voor ieder wat wils op OZ 920. Nu weer.

hits. The Love Train van die OJ's. Echte soul, want die hadden later nog eigenlijk een programma bijna vernoemd na dit gebeuren. Hè? Want dan heette het de Soul Train inderdaad in Amerika. The Love Train, hij raasde voorbij op OZN 920. Vergeet niet in te stappen. Volgens mij zijn de kaartjes gratis vandaag. Hey, en wat is er nog meer gratis? Nou, al die muziek op OZN 920. Want na 9 uur is die er weer. Petro Leendes, Berend Koenders zit daar weer achter. En ik zeg tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte laat steeds duidelijker haar sporen na. Waterstanden in sloten en beken blijven dalen en sommige beken zijn inmiddels volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn flink gedaald en verslechtert de waterkwaliteit. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het beschikbare grondwater. Iedereen kan helpen bij het zuiniger omgaan met water en het beschikbare water zoveel mogelijk vasthouden. Kleine aanpassingen in en om het huis kunnen een groot verschil maken. Tips over zuinig omgaan met water zijn te vinden op de site van Waterschap A en Maas. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. In het Boerenbondmuseum in Geemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals mandenvlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

met Bianco als opener in het laatste gedeelte. Hoe side are you on hier op OSN 920? En we praten dan over de avond door het programma. Hè? Elke avond, ja, 4 uur aan een stuk. Geweldig mooie muziek. Diana Ross, hier is Upside Down.

Help Falling in Love, al door heel veel artiesten als hit gezongen, bezongen, ja, hoe moet je zeggen, hè? UB40, een van de allermooiste, vind ik zelf, jazeker. En dan deze, play that funky music, hier is Wild Cherry.

Is toch wel leuk om te horen, maar als je de achtergrond kent, nou, misschien niet meer doen. Girl, you know it's true. De oplichters Millie Vanilli. Jazeker. Wakefield hoorde je ook. Sexy Eyes. En hier is The Course. Altijd leuk. Ze hebben mooie muziek. Would you be happier?

Ja. Mel. Samen met Vintage Future Central Station zong ze voor ons. Ik vind het een van de allerbeste zangeressen van Nederland. Kan er niks aan doen. Zo is het nou eenmaal. Dusty Springfield hoorde je ook. En hier is Shaking Stevens. You Drive Me Crazy.

Pix, Right By Your Side op OZ 29. Soul to Soul hoorde je ook. Ik heb hem trouwens meegezongen, Get Alive. Ik kon hem nog helemaal van buiten, ja zeg. Leuk. IDs of March gaan we draaien. En dat refereert naar 15 maart. En dat was de moord op Julius Caesar. Dat is wel al een tijdje geleden, maar goed. Ze refereerde aan die band. Hij voelde zich gebruikt als taxi eigenlijk. Daarom heet het Vehicle.

Maxi Priest, Close to You. Nou, het mag weer, hè? Ja. Een paar jaar geleden met de corona mocht het niet. Nou ja, goed. Moet er maar over ophouden. Straks na 10 uur voor de nacht begint. Ik wens je er heel veel plezier mee. En wat mij betreft heel graag tot morgen hier in Santana. Well, alright. Graag tot morgen. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met drie vrachtwagens. Twee anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten twee personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste lasten of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet, zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Op zaterdag 15 augustus is het Maria ten Hemel opneming. Deze kerkelijke feestdag heeft extra betekenis voor Mariahout, omdat Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 is gesticht. Mariahout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater realiseerde. En deze zijn allemaal vandaag de dag nog springlevend. De Mariaviering in Mariahout is op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk. Daarna volgt een lichtprocessie en afsluiting bij de Lourdesgrot. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.
4: Tick

Muziek van de Lighthouse Family en Hi en Gallup Jeffries. Matador, dat waren de eerste twee na de show van Petro Linders. Hij is er morgen weer, tussen 9 en 10 uur. Dit is Voor de Nacht Begint.

Blijft mooi deze Dreamboat Annie van Heart. Zo heet het. Overloopversie. Samen met een ander nummer. Maar vandaag even niet. We gaan naar eerste albumtrack. Is er eentje van Enigma. Return to Innocence gaan we draaien. Het album heet Cross of Changes. Kwam uit 1993.

above us. Altijd goed is van Danny Vera. We draaiden de New Now. Watch is nog niet zo heel erg oud. Maar hij staat ook niet meer in de hitlijsten. Dat ook niet. Kids We All in the Coconuts nu.

0: Franse chanson, Julien Clerc, zijn hier. Tijd voor album van de week. Ik heb vanmiddag eens even het hele album door zitten luisteren. Lekkere nummers, zeg. En over wie hebben we het dan? Nou, ze heten bij elkaar 49 Winchester. Het album heet Change of Plans. Nieuw album. En hier is O Savannah.
1: Album van de week.

0: Kate Ryan, wat doet ze tegenwoordig voor de kost? Vraag me eigenlijk weer eens af. Even af. Daar laat niks meer van gehoord.
1: Nee, echt niet.
0: Dit is een Chanté. Chanté. T-double-E. Trey Schulman, Move Over, Darling. Nu op OSR.

Follow-up en Up and Now met Changes. Neemt ons mee naar de laatste albumtrack voor dit uur. En dat wordt er eentje van Grace Jones. Terug te vinden op het album Color Collection uit 2007. Hier is de XXL-versie van La Vie en Rose.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemer de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten vol roddels na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet. Zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste lasten of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Han van Eyck en Leef, eenmalige aanbieding. Daar had niks meer van gehoord van Han van Eyck en zijn mooie Nederlandstalige liedjes. Cocaine in My Brain draaiden we ook nog van Dellinger. En zo zaten we ineens plotsklaps in deel 2 van dit programma. Dit is Voor de Nacht Begint.

Kesha Timber. Ik heb zoals vaker gezegd, in de albumwereld kom je ook liedjes tegen die je kent heel erg goed van een andere artiest. En we hebben er zo eentje. Air That I Breathe. Volgens mij de Hollies. Maar nee hoor, dit zijn de Mavericks uit 2003. Van het album The Mavericks.

Ze waren geen stel, maar ze traden heel erg vaak samen op en zochten elkaar op. Lisbeth List en Ramses Shaffy. De mooie pastorale was dat. High Gloss, hier is You'll Never Know.

Shabuzi, Abortion. Zie die meneer al zitten aan de bar. Hij bestelt een biertje. Hey, we gaan nog eens een albumtrack doen. In dit geval van het album The Best of Sade uit 1994. Nothing can come between us nu.

Muziek van Chocolate, Ritmo de la Noche. Dat was een van die zomerplaten. Ik zit even te denken, 2026, echte zomerplaten worden eigenlijk niet meer zo uitgebracht. Is een beetje jammer. Het was destijds altijd leuk, die, laten we maar zeggen, eindeloos oeverloze zomerplaten. I'll show you.

Muziek van ABC en All of My Heart was een van de laatste, want we gaan er nog eentje draaien. En het wordt er eentje van Chris Isaak van het album Wicked Gamer 1991, The Blue Spanish Sky. Bedankt voor het luisteren, graag tot morgen. Dan zijn we er weer tussen 10 en middernacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten voor rolders na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste lasten of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet. Zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Vagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Wacht dat beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet, zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Op zaterdag 15 augustus is het Maria ten Hemel opneming. Deze kerkelijke feestdag heeft extra betekenis voor Mariahout, omdat Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 is gesticht. Mariahout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater realiseerde. En deze zijn allemaal vandaag de dag nog springlevend. De Mariaviering in Mariahout is op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk. Daarna volgt een lichtprocessie en afsluiting bij de Lourdesgrot. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste lasten of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.
5: Ladies and gentlemen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet, zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten voor rolders na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm